0: Kennemerradio1.nl, dat is natuurlijk de website waar je de hele dag kunt luisteren naar dit geweldige radiostation. Alle DJ's zijn regelmatig aanwezig, maar wij zijn er eigenlijk het meest, hè Bart?
1: Ja, gewoon doet het niet. Hallo, ja, dat is het vocht. Wij zijn er, ja, dat denken we zelf. Omdat we, als wij zijn, dan zijn de anderen er weer niet. Maar die anderen zijn er ook wel vaak.
0: Ja.
1: En de mensen achter de schermen, hè. We hebben hier zo'n kamerscherm staan. En daar staat het promotieteam zich altijd om te kleden. Dat zijn de mensen achter de schermen, zijn dat hier.

0: Ja, we nemen alleen maar freaks aan hier bij Kennemer Radio 1. Ik vond het een lekkere mix, de laatste paar plaatjes. Wat vond jij ervan?
1: Nou, het was wel heel gezellig en zeker weer als vanouds.
0: Ja, we hebben nog meer muziek, zoals Oud is een lekkere.

0: Gordon, die luistert. Wist je dat?
1: Die ken ik niet. Wie is dat?
0: Ja, dat is een zanger uit Amsterdam. Die is vaak op tv.
1: Is hij dik?
0: Ja. Nou, lekker denk. Maar goed, hij luistert dus wel. Hij gaat hier wel eens met vakantie. En nou ja, dan heeft hij ons, zo heeft hij ons leren kennen. En nu luistert hij ook thuis. Dus Gordon, die belde net op. Hij zegt, draai eens wat meer plaatjes van mij. Maar dat doen we niet, hè?
1: Nee, ik vind het niet leuk.
0: Dus we draaien dit.

0: aan het testen in de zitruimte van de bunker.
1: Oké, boy, microfoon is voor jou. Piep, piep.
2: Nou, gewoon niet te hard erin praten. Zo, bij een afstandje een beetje.
1: Niet te hard praten.
2: 10 centimeter eraf is het goed.
3: Ja, je moet grotere afstand.
1: Ja, gaat grotere afstand. Nou, geweldig hoor.
2: Nou.
1: Oké, nou, voor mij geen probleem.
0: Muziek op KR1 nu.

tell you now. Then here's the jibe and don't indict and stand.

0: 아닙니다.
1: Aluminium folie.
2: Ik heb van iedereen een kutse jaar gehad.

0: KR1 Radio hoort de golf 6285. Reageren? Stuur een mailtje naar info@kr1.nl. Nogmaals, dat is info@kr1.nl.
1: This is KR1 Radio.
2: Feel free to send your reactions to our email address, info@kr1.nl. That is info@kr1.nl.
3: Your station,
4: KR1.
5: Blah, blah, blah, blah, blah, blah.

van sinaas ga ik niet uit mijn bol. Probeer nou, dit is voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: kom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel.

0: als verleden. Dan gaan we naar de herenachter van Linke Jetsers.
1: You're listening to the Parody Parade Show on
2: KR1
1: Shortwave.
3: Samengesteld door Andy Zilver. Je bent afgestemd op 6285 Korte Golf KR1 Radio. Dit is de Parodie Parade.
4: Theo! Theo! Daylight come and we bomb your homes.

0: really need another black guy on unemployment right now? I'm sorry, I get that from my mother. She's a typical white person.
1: This is the Parody Parade. The Parody Parade Show on KR1 Shortwave.
2: Dit is de Parody Parade, samengesteld door Andy Zilver. Je bent afgestemd op 6285 Korte Golf KR1 Radio.
3: Feel free to send your reactions to our email address. info@kr1.nl. That is info@kr1.nl.
4: Your station,
3: KR1.
5: Luisteraars en amateurs, we luisteren weer naar uw vaste Eetje Piraat. Met de nieuwe plaat van Herman de Vries met zijn bijrijder Gerard de Vries. Hartstikke gezellig, met de vlam in de pijp.
6: Met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brennerpas. Met mijn illegale handel, goed verborgen.

0: Weet je nou zeker dat we in het vorige nummer ook geen doedelzak hadden?
1: Nee. Doe dat altijd om en om. Accordeon, doedelzak, accordeon, doedelzak.
0: Staat mij bij dat we toen ook een doedelzak hadden.
1: Nee, tijd, helemaal niet.
0: Oh, jij moet weer, Jan. Je moet weer. Schiet een beetje op.

0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit parodieparadeprogramma. Dank voor het luisteren.
1: We are now at the end of this program. Thanks for listening to the Parody Parade.
2: But now for something completely different.

0: Goed zo. We zijn hier nog steeds heerlijk in de Kennemer Radio 1 uitzendbunker. Bezig met de duo-presentatie. We breken even in op de mix. Ja, sorry hoor. Ja, de mixer kijkt ons even vertwijfeld aan. Want wij gaan even live verslag doen. Hè. Jij gaat vertellen dus hoe ik dit ijsje opeet.
1: Nou.
0: Nee. De microfoon doet het.
1: Je gaat me toch niet vertellen dat je hem op je voorhoofd drukt, hè?
0: Zal ik het doen? Daar hebben de luisteraars niks aan.
1: Oh, nee.
0: Oké, nou, draai me wat muziek, dan doe ik het gewoon.
1: Oké.
0: Daar komt-ie.

0: KR1.
1: Voor tijd voor een plaatje, vind je niet?
2: Harry, dit is een plaatje.
1: Ja, het wordt toch even tijd voor een muziekje nou. Ik ga even een singeltje opzetten.
2: Hoe kan dat nou?
1: Wat dan?
2: Dit is 33 toeren.
1: Ja, nou in.
2: Dat gaat dan toch niet, man?
1: Ah, jawel, tuurlijk wel. Ik zet gewoon even lekker een singeltje op.
3: Willem is
2: Haha, hoor je het nou? Dat kan dus niet.
1: Ik weet het.
2: Wat?
1: Als je dan een singeltje op 33 toeren draait.
2: Ja, ja.
1: Dan moet het goed komen.
2: Ongelooflijk.
0: KR1.

0: KR1.
1: Voor tijd voor een plaatje, vind je niet?
2: Harry, dit is een plaatje.
1: Ja, het wordt toch even tijd voor een muziekje nou? Ik ga even een singeltje opzetten.
2: Hoe kan dat nou?
1: Wat dan?
2: Dit is 33 toeren.
1: Ja, nou en?
2: Dat gaat dan toch niet, man?
1: Ah, jawel, tuurlijk wel. Ik zet gewoon even lekker een singeltje op.
3: Willem 2 is echt de lubber. Willem is de jongen.
2: Haha, hoor je het nou? Dat kan dus niet.
1: Ik weet het.
2: Wat?
1: Als je dan een singeltje op 33 toeren draait.
2: Ja, ja.
1: Dan moet het goed komen.
2: Ongelooflijk.
0: KR1.

0: Niet opnemen. Dat ding vibreert echt zo lekker.
1: Good Vibrations on KR1 from the bunker in Holland.

stukje misspelen. Als iemand er niet meer is, dan kan dat beeld van diegene zo je bevangen of zo. Als die er niet meer is, of die nou overleden is of weg is.

0: Ruud, hier ben jij volgens mij en ik ook nog nooit geweest. Achter deze deur.
1: Nou, eens even kijken. Krijg je hem open?
2: Even ja, oh. Heb je de zak wat aan?
0: Wacht even. Ah joh, mijn vinger.
2: Man. Ja, ik zei het
0: al. Hij is open.
1: Oké. Okay.
0: Wat okay, zien we nou? Hey,
1: nou, het is wel donker.
0: Nou, we laten het u weten. Eerst maar even wat
2: die denkt. Wat een toestand.
1: Ja, doe maar.
3: Dit is het vrouwelijkste radiostation van Holland. Dit is

0: was nog eens een keer in Spanje en toen, ik werd al een beetje grijs aan de zijkant bij mijn oren. Dat heb je als je 30 bent gepasseerd. Dan,
1: Maar sommige mensen beginnen het al vroeg inderdaad.
0: Ja.
1: Zoals bij jou, ja.
0: Dus ik ging naar de supermarkt en ik denk ik ga een doosje haarkleuring kopen. En, en toen, ik denk ik moet gewoon bruin hebben, weet je wel. Dus ik denk, deze is wel goed. Maar ja, dan kom ik in het appartement, ik ga mijn haar ermee wassen, word ik helemaal zo zwart. Word helemaal zo zwart als een Spanjaard.
1: Wat een drama.
0: Maar het blijkt dus achteraf, dat was voor vrouwenhaar bedoeld. En dat heeft een andere uitwerking op mannenhaar.
1: Ah, ja.
0: Dus het was helemaal zwart, joh. Het is verschrikkelijk. Ze hebben me uitgelachen allemaal. Al die meiden van het promotieteam, die zeiden van, dat krijg je er niet meer uit.
1: Ja, ze moeten je meteen niet meer.
0: Nou, het was gelijk klaar.
1: Al van die meiden die kikken op grijs in de slapen.
0: Maar toen ben ik naar de kapper gegaan daar. En toen kon ik voor 7 euro heb ik me helemaal kaal laten scheren.
1: Ja hoor, helemaal kaal.
0: Ja, van boven.
1: Je kan toch ook gewoon zwart haar handhaven, even?
0: Beneden wel, maar boven niet.
1: Een halve wereldbevolking heeft zwart haar. Jongen.

0: Trio-presentatie met z'n tweeën. Er is er even eentje naar de Porta Porti.
1: Oh ja?
0: Ja, hij wilde geen microfoon meenemen, vreemd genoeg.
1: Ja, dan moeten ze er wel chemicaliën in doen. Want laatst zat er geen chemicaliën in. En toen lag er iets in wat niet gefermenteerd was.
0: Ja, ja, en daar zit jij weer in te grutten. Ja, dat zijn de praktijken van Ruud luisteraars.
1: Kijk, de toestand hier is dat je last hebt van vliegen natuurlijk. En dan wordt het zwart van de vliegen.

van 1960 Mona. Tot 1975. En al het moois wat ertussen ligt. With a radio. This is the life I live. Dit is de Beat Generatie.

0: 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dat is mooi. Hij heeft ook een modulatie. Als hij te veel in de mengpaneel stuurt, dan gaat hij branden. Dus, dus nu is hij eigenlijk te hard. Dus nu moet ik hem eigenlijk zachter zetten. Hey, zo. En dan zet ik hem hier weer wat harder. Dat hij niet overmoduleert in de mengpaneel.

Ja, ja, dat was lekker, luisteraars. Een heerlijk plaatje. We hebben er nog veel meer. Ik moet u presenteren, terwijl Joe Neefjes mij aan het kietelen is hier in de bunker. Maakt niet uit. Wat zeg je, Ruud? Oké, Ruud Kastrikum is een vis aan het bereiden. Nou, dat moeten we niet hebben. Wil je even buiten gaan staan met dat ding? Goed zo. Wat hebben wij hier, luisteraars? Hier bij de uitzending van Nico Stegeman hebben wij weer wat fijne muziek. Die gaan we heel gauw draaien. We hebben ook een reactie ontvangen van niemand minder dan even kijken, John. John heeft een café in Londen en die luistert. Hij heeft ook hij is Nederlands, hij heeft een Engelse vrouw. Nou, fijn joh. En er komen ook veel Nederlandse gasten en die joelen lekker mee. Blijf dat vooral doen daar. Dit is KR1 and we are alive and kicking. Woo!

0: Wat zou je ervan denken als we bij de bunker een grote palmboom laten plaatsen? Lijkt je dat wat?
1: Een palmboom bij de bunker plaatsen hangt er vanaf. Als we nou een bunker in Spanje regelen, dan redt hij het wel. Hier niet.
0: Waarom? Tegenwoordig heb je bunkers die zijn geënt op wortels.
1: Ja.
0: Op Nederlandse wortels.
1: Ja, roots.
0: Ja.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Je hebt palmbomen die zijn geënt op Nederlandse wortels.
0: Ja, en dan takken die beter tegen ons klimaat.
1: Oh, dat wist ik niet zeggen.
0: Ja, die palmbomen staan toch op die eilanden toch ook in de wind te waaien? Nou, hier waait de wind ook altijd.
1: Oké. Okay.
0: En het is veel zonneschijn. We zijn geen bomen in de buurt waar ze last van hebben.
1: Laten we het doen. Ja, we gaan het doen. En dan zo'n hoogtezon eronder, zodat het ook in de winter warm is.
0: Een soort paradijsje ervan maken.
1: Een paradijsje maken. En dan kan Joe Neefjes en Bloem en noem maar op. Die kunnen dan lekker in bikini gaan zonnen daar. En dat is een leuk zomerstafereeltje en inspirerend voor de presentatoren om te zien.
0: Maar ja, onze techneut die zal wel elke keer die camera naar beneden draaien. Want, in plaats van dat hij in de verte kijkt.
1: Ja, die heeft altijd al gynaecoloog willen worden, zeg ik altijd. Dat is af en toe erg hoor. Die zoomt soms in op dames. Ja, en daar is hij voor berispt door de directie.
0: Oh ja?
1: Ja, en maar nou, hij blijft het gewoon doen dus ja.
0: Nou, kan hij straks voor straf mooie zonnepanelen schoonmaken.
1: Ja.

0: Oké, tot aan de Panamerk bij Kennemer aan Joen. Het is een hele flitsende show vandaag. Ruud van Heemskerk zit naast mij. Goedendag. Hallo.
1: Hallo Bart.
0: Ja, heb je er zin in?
1: Wat bedoel je flitsend? Ja, er staat hier wel een flitsende lamp.
0: Ja, nee, maar...
1: Die flits wel, maar...
0: Heb je zin in ons programma? Heb je er zin in?
1: Ach, gat, nee.
0: Ja. Je moet net doen alsof het gezellig is en leuk hier. En alsof wij er zin in hebben om komend uur dus ons programma te presenteren. We hebben wel een heleboel leuke plaatjes.
1: Ja?
0: Mag ik ook niet?
1: Oh.
0: Nou, geen leuke...

0: Oké, potten van de merk bij Kennen We Radio 1. Het is een hele flitsende show vandaag. Ruud van Heemskerk zit naast mij. Goedendag. Hallo.
1: Hallo Bart.
0: Ja, heb je er zin in?
1: Wat bedoel je flitsend? Ja, er staat hier wel een flitsende lamp.
0: Ja, nee,
1: die
0: maar...
1: flits wel, maar...
0: Heb je zin in ons programma? Heb je er zin in?
1: Ach, gat, nee.
0: Ja. Je moet net doen alsof het gezellig is en leuk hier. En alsof wij zin in hebben om komend uur dus ons programma te presenteren. We hebben wel een heleboel leuke plaatjes.
1: Ja?
0: Mag ik ook niet?
1: Oh.
0: Nou, geen leuke...

0: oké, tot aan de Pannenwerk bij Kennemer Radio 1. Het is een hele flitsende show vandaag. Ruud van Heemskerk zit er naast mij. Goedendag. Hallo.
1: Hallo Bart.
0: Ja, heb je er zin in?
1: Wat bedoel je flitsend? Ja, er staat hier wel een flitsende lamp.
0: Ja, nee,
1: die
0: maar...
1: Die flits wel, maar...
0: Heb je zin in ons programma? Heb je er zin in?
1: Ach, gat, nee.
0: Ja. Je moet net doen alsof het gezellig is en leuk hier. En alsof wij zin in hebben om komend uur dus ons programma te presenteren. We hebben wel een heleboel leuke plaatjes.
1: Ja?
0: Mag ik ook niet.
1: Oh.
0: Nou, geen leuke plaatjes uitgezocht. Maar we gaan wel gezellig presenteren met lekker cowboykreten
1: nou,
0: en zo.
1: Ja, hier staat een grote bak met plaatjes en af en toe grijpen we er gewoon eentje uit. Ja, toch?
0: Wat een desillusie voor de luisteraars, zeg.
1: Valt voor mij toch.
0: Je moet een schijnwereld opwerpen. Dat alsof wij het leuk vinden hier.
1: Ja. Oh ja?
0: Ja, en alsof het leuk is.

ja, we hebben hier allemaal een Kennemer Radio 1 t-shirt aan. En sommigen ook een pet op. Oh, de telefoon gaat ook nog. Ja, het gaat gewoon maar door hier. Het gaat gewoon maar door.

0: naar de bunker, maar daar ligt dan hondenpoep. En dan hangen er wel van die poepzakjes, maar die zijn er dan niet altijd. Ja, die poepzakjes trouwens, daar kunnen we wel wat mee doen misschien. Als ze bijvoorbeeld in de fietstas stoppen van Nico Stegeman.
1: Ja.
0: Ja, dan kan die het weer afvoeren naar de...
1: Of die meisjes van het promotieteam, die kunnen aan het begin van het strand staan en dan kunnen ze het meteen uitdelen.
0: Ja.
1: Met een stempeltje erop van Kennemer Radio 1.
0: Ja, dat is wel een goed idee. We hebben nog van die zakjes. Dat is niet helemaal daarvoor bestemd. Durex staat erop, maar die hebben we dus nog van dat soort dingen met de KR1 stempel erop. Dus nou, dat kunnen ze dan inderdaad uitdelen en op het strand.
1: Doen we weer een beetje aan een vorm van recycling, ja toch?
0: Ja, dan zijn we goed bezig, luisteraars. Ja, je moet tegenwoordig goed bezig zijn voor het milieu, want dan krijg je meer luisteraars. Hè? Wij zijn heel goed voor het milieu. Wij komen ook uit een heel goed milieu. En de burgemeester ook, toch, burgemeester?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ga zitten, joh.
0: Nee, ik ga niet zitten hier. Heb je die stoel gezien? Een bende. Ik vind het altijd een bende. Ja, dank u wel, burgemeester. Altijd weer vriendelijk als hij aan het woord is, deze burgemeester. En als hij te moeilijk wordt, wat doen we dan, Ruud, aan die burgemeester?
1: Ja, nou, je weet het. We hebben hier nog een dwangbuis achterin liggen. En,
0: Ja, daar zat ik gisteren al in toen ik die paddo's had gezocht. Dan ben ik wakker in een dwangbuis. Nou, daar trap ik niet meer in. Dus, nee, we hebben een andere methode. Dat is deze vliegenmepper. En dan, ja, maar ook... Oh, mijn kus goed weer te doen. Oh, kom. Zo doen we dat dan met de vliegenmepper, hè?
3: Rare toestand hier.
0: Rare man ook hier eigenlijk, die burgemeester.
1: Maar goed.
0: Hij is wel populair, hij heeft een fanclub.
1: Ja.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Jij al wat in de shoutbox gezet? Ik heb hier een schermpje en we doen het hier niet voor niets, mensen. Dus doe het vooral even, daar kicken we op. Al honderden mensen hebben dat gedaan en dan, dat motiveert om bijvoorbeeld platen te draaien zoals dit.

Okay, dit is KR1 en we draaien hier een heerlijk plaatje speciaal voor alle dames die luisteren. En we hebben heel veel dames luisteren. Ja, alright baby. En wij gaan heerlijke muziek voor jou draaien. Geniet ervan, zou ik zeggen. Misschien, heel misschien, ja, word je er wel een beetje, nou wat zal ik zeggen, begin je een beetje te wiebelen. Sta dan gewoon op en ga een beetje lekker dansen. Er zijn vast wel mensen die dat leuk vinden. En als er geen mensen zijn die dat leuk vinden, ga je gewoon voor de spiegel staan en dan vind je het zelf leuk. Ja, oké, hier komen ze. Lekkere muziek. Op KR1.

0: Trouwens, Anna en Carmen van het promotieteam in Spanje, die doen de groeten nog.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, wat leuk.
0: Ze hadden een mail gestuurd en over een plaatje, Spaanstalig plaatje wilden draaien.
1: Ja, nou die hebben wij wel. We hebben hier een paar mensen die erg veel Spaanstalige muziek erin gooiden. En leuk dat ze luisteren.
0: Olé, olé, olé, olé.
1: Ja, we hebben luisteraars in Hollandse enclave Benidorm. Hebben wij dus ook veel luisteraars. Vandaar dat we daar ook Spaanstalige mensen hebben, hè? Promotiedames.
2: KR1 World Radio.

0: Het was weer een fantastisch fijn nummer. We gaan nu verder met de volgende. Even het tempo gaan we langzamerhand een beetje opvoeren. Dus, en blijf in ieder geval verzoekplaten sturen naar info@kennemaradio1.nl. En je luistert op dit moment naar Ruud van Heemskerk.
1: Yeehaw!

Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat de laatste wens van Kim uitkomt. Stort je bijdrage op 1182886660. Ter naam van Vrienden van Kim, Plaats Hoorn.

0: We zijn trouwens ook met de kermis, hè? In,
1: ja, waar? In Beetsterzwaag.
0: Ja.
1: Ja, en?
0: Nou, dat is toch wel leuk. Dan kunnen de mensen ons ook weer eens even zien.
1: Ja, dat is inderdaad... het is natuurlijk radio. En mensen zijn nieuwsgierig. En ja, iedereen kent de naam, KR1. En jij hebt dan altijd zo'n bordje op van Ruud van Heemskerk. Ja, dat doet die expresluisteraars. En dan lopen mensen vaak achter hem aan, willen ze handtekening. En dan heb je ook nog van die foto's in je borstzakje toevallig van jezelf. En dan zet je dan zo'n handtekening op.
0: Ja, ja. Ik heb die kaartjes heb ik nog eens een keer laten drukken.
1: Ja.
0: In Oekraïne.
1: Oh, Oekraïne.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, we hebben ook af en toe Oekraïense plaatjes. We hebben daar best wel luisteraars, vreemd genoeg eigenlijk.
0: Ja,
1: we hebben natuurlijk World Radio, maar in die hoek hebben we meer luisteraars als in een andere hoek.
0: Nou, je kunt daar gewoon je fotootjes laten drukken en dan...
1: Oké.
0: Ja, dat heb voor een halve krats heb je een paar duizend.
1: Ja, voor een paar, wat heb je daar? Roebel?
0: Nee, dat gaat met, hoe heet dat ook weer? Krivnas.
1: Nooit van gehoord, weet je dat? Krivnas.
0: Krivnas.
1: Ja.
0: Brechnev.
1: Nou, als het dan Poetin ligt, hebben ze daar straks geen euro's.
0: Het is allemaal nog een beetje rollenbollen daarom.
1: Ja.
0: Gaat niet goed. Wat daarvan terechtkomt, weet ik niet.
1: Ze zijn wel behoorlijk into radio daar in Oekraïne. Hè? Allemaal erg actief in de radio. Erg radioactief. Komt natuurlijk omdat Tsjernobyl daar lag.

0: Showtime.
1: Can't touch this.

0: We gaan weer een leuk plaatje draaien, toch? Sinterklaas is jarig. Gaan we die draaien of iets anders?
1: Nou ja, ik zag over Sinterklaas gesproken. Er liep er een in Spanje over het strand.
0: Ja, zonder baard. In zijn zwembroek.
1: In de zomer.
0: Een echte?
1: Ja, er bestaat nog geen...
0: De echte. Rond deze tijd moeten we rekening houden met...
1: Nou, maar ik denk dat hij een grapje aan het uithalen was. Maar hij liep gewoon in een Sinterklaaspook op het strand.
0: Dus hij komt echt uit Spanje.
1: Gek, hè?
2: Dat kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

0: Steeds meer mensen luisteren naar hun eigen radiostation. Want waar hoor je de populairste muziek? Precies.
1: Dit is Kermradio 1.
0: Alleen op jouw eigen radio.
2: Malilmo.

Erik, trouwe luisteraar van KR1 Wereldradio, die wil graag dit nummer horen en nog een heleboel andere nummers die hij heeft opgegeven. Want jij maakt KR1 Wereldradio en Erik vraagt ook weer, dus onder andere deze aan. Komt-ie weer.

0: luistert nog steeds naar KR1 World Radio. En ja, het is een toestand, want we zijn razend populair. Dat zien wij nu hier live op een schermpje. We zien precies wat de statistieken zijn met het internet. Maar vroeger was het heel anders, toch?
1: Het was zelfs zo dat op een gegeven moment begonnen de mensen naar de uitzending te bellen, omdat wij gevraagd hadden van, we willen weten hoeveel luisteraars er nou eigenlijk waren. Dus, en of de mensen dan ons even wilden bellen, en dan moesten ze alleen even Mimo zeggen.
0: Oh ja, ja.
1: Weet je nog? En toen de telefoon stond blauw. Ja, we legden hem neer en ging weer.
0: En nu zien we het gewoon voor ons op het schermpje dat jij luistert. Blijf dat vooral doen en promoot ons een beetje. Weer een lekker muziekje voor jou.

Ook weer heel wat anders. Mooi nummer overigens. En het is bovendien een voormalige alarmschijf. Dit is nog altijd Kennemer Radio 1. En achter de micro ondergetekende Bouwman. Met een leuke oude...

Misschien hoort u op de achtergrond wat buitengeluiden. Het is zulk lekker weer en ik heb het besluit genomen hier om het raam bij de studio van Kennemer Radio 1 even open te zetten. Als u eventueel klachten mocht hebben, u kent ons adres.

0: 20 centimeter.
1: Maar ook niet te hard, hè? Hij mag niet in het rood. Hij mag niet in het rood, eigenlijk. Zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo.

0: Leonneke. Leonneke, is dat geen ex van je, Ruud?
1: Nee, maar Leonneke, dat klinkt wel een beetje een naam uit het oosten vandaan.
0: Ja, nou, dat is ze niet. Ze stuurt gewoon een e-mail en ze woont, inderdaad, ze woont in het oosten, zeg. Ze woont in Uitgeest.
1: Nou,
0: dat kijk. Is hier ten oosten van de Kennemerduinen.
1: Okay.
0: Hoe weet jij dat? Is dat een Uitgeestse naam?
1: Nou ja, het klinkt zo'n beetje oostelijk, zeg. Een beetje richting Drenthe zou Leonneke, ja.
0: Ja, je bent een helderziend man. Leonneke, jongens en meisjes ook natuurlijk. Ik zit bij het promotieteam, maar ik ben een paar maanden tussenuit geweest omdat ik een studiereis had naar Zuid-Amerika. Dat zal allemaal wel. Even doorlezen. We hebben geen tijd voor je hele e-mail, Leonneke. Poepoe. Bij deze vraag was het even dit volgende plaatje aan voor alle collega's van KR1. Dankjewel, Leonneke. Leonneke, ik weet, ik geen idee. Is die dan met dat strakke truitje? Ze hebben allemaal strakke KR1 truitjes.
1: Ja.
0: Ik weet niet. Draai jij nou gauw dat plaatje, man. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen hier in de bunker.
1: Oké.

0: vind jij nou van deze DJ?
1: Ik vind hem geweldig.
0: Dus we gaan hem niet ontslaan.
1: Je bent ontslagen!
0: Shit.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws.
1: Dit is Kennen We Radio 1! Hey!
0: Het nieuwe geluid van je radio.
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, spiel ons eens!

0: Boydensdorp staat nog steeds buiten, luisteraars. En ik druk even op het knopje, dan kunt u hem ook even horen daar. En daarna draaien wij weer een lekker plaatje.
1: Ja, al die Schotse hooglanders.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws. Het nieuwe geluid van je radio.
1: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
2: Hey Rudy, spielen Sie!

Wifi in de treinen doet hij het. Nou, de wifi in Nederland wordt alleen maar meer. Dus geniet ervan. Straks overal op de wereld gewoon gratis. KR1 Wereldraad.

Leon, welkom bij de uitzending. Fijn dat je luistert, Leon. En Leon luistert in Amsterdam naar KR1 Wereldradio. Hij luistert ook in de trein, zegt hij. En op sommige

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

Man, man, man, man, man. Vrouw, vrouw, vrouw, vrouw, vrouw. Meisje, jongen. Wie je ook bent en wat je ook doet. Heel fijn dat je luistert naar dit heerlijke station. En nu even normaal. Nu even normaal. Ja!

0: alright, KR1, het knalt lekker door, al 30 jaar, meer dan 30 jaar. We hebben nog veel meer leuke muziek voor jou, KR1 World Radio. Wij doen de groeten aan de hele wereld. We krijgen erg veel verzoekjes van ambassadepersoneel. En ook foto's. Jij verzocht gisternacht om 3 uur, had jij uitzending, verzocht jij om foto's. En nu hebben we een leuke foto gehad van...
1: Ja, zit er wel leuker bij, ja.
0: Ja, van Lisa. En die werkt op de ambassade in Jemen. En die luistert dan veel naar KR1, omdat wij daar advertenties op die sites hebben staan. En die zegt, nou ja, een leuke foto. Die heeft Ruud nu hier, die heb jij aan de muur geplakt. Waarom?
1: Nou ja, ze hebben een fantastisch goed figuur.
0: Ja.
1: Ze hebben een leuke trui aan.
0: Oké.
1: En nou... Sprak me wel aan.
0: Oké, nou ja, het zou kunnen. Misschien is het al een spion, joh. No.

0: alright. KR1, het knalt lekker door. Al 30 jaar, meer dan 30 jaar. We hebben nog veel meer leuke muziek voor jou. KR1 World Radio. Wij doen de groeten aan de hele wereld. We krijgen erg veel verzoekjes van ambassadepersoneel. En ook foto's. Jij verzocht gisternacht om 3 uur, had jij uitzending, verzocht jij om foto's. En nu hebben we een leuke foto gehad van...
1: Ja, zit er wel leuker bij, ja.
0: Ja, van Lisa. En die werkt op de ambassade in Jemen. En die luistert dan veel naar KR1, omdat wij daar advertenties op die sites hebben staan. En die zegt, nou ja, een leuke foto. Die heeft Ruud nu hier, die heb jij aan de muur geplakt. Waarom?
1: Nou ja, ze hebben een fantastisch goed figuur.
0: Ja.
1: Ze hebben een leuke trui aan.
0: Oké.
1: En nou... Sprak me wel aan.
0: Oké, nou ja, het zou kunnen. Misschien is het wel een spion, joh.

0: van ambassadepersoneel. En ook foto's. Jij verzocht gisteren nacht om 3 uur, had jij uitzending, verzocht jij om foto's. En nu hebben we een leuke foto gehad van...
1: Ja, zit er wel leuk bij, ja.
0: Ja, van Lisa. En die werkt op de ambassade in Jemen. En die luistert dan veel naar KR1, omdat wij daar advertenties op die sites hebben staan. En die zegt, nou ja, een leuke foto. Die heeft Ruud nu hier, die heb jij aan de muur geplakt. Waarom?
1: Nou ja, ze hebben een fantastisch goed figuur.
0: Ja.
1: Ze hebben een leuke trui aan.
0: Oké.
1: En nou, sprak me wel aan.
0: Oké, nou ja, het zou kunnen. Misschien is het wel een spion, joh, in de ambassade.
1: Nou, ja.
0: Weet jij wat ze doen? Maar goed, wij draaien ook voor de ambassade. Deze is voor jullie daar.

0: Goedemorgen, van Leeuwenbuizen.
1: Ja, goedemorgen met Ellen. Mag ik voor nu de afdeling typen?
0: De hele afdeling, mevrouw.
2: Dit is de afdeling KR1.

Hey jij daar bij de radio, wakker worden, want hier is Nico Stegeman, dat ben ik dus achter de knoppen en ik ga er weer een fijne boel van maken. Ja, we zitten hier met een aantal mensen in de studio en nu ga ik eens even wat zeggen. Oké, wat gaan wij hier allemaal doen? Dat kan ik je vertellen. We gaan eerst Joe Neefjes even kietelen, want dat deed je bij mij gisteren ook. Ja, ontken het maar niet. Daarna gaan wij de groeten doen aan een heleboel mensen. En we beginnen onder andere met deze. Dat is Clara. En Clara die werkt op een veeslachterij, werkt ze, ja. En zij moet het administratiewerk doen, zegt ze. Dus het valt wel mee in mijn geval. Goed zo, wij hebben hier de hele dag KR1 aanstaan. Ook in de centrale hal, wherever that may be. Groetjes van Stegeman en alle hier aanwezig vanuit de uitzendbunker. En deze is voor jullie daar. Woe, yeeha! Dit is KR1, jouw happy radio station. En dat is het en dat blijft het. Ja, wat anderen er ook van mogen vinden. Haha! Blijf luisteren.

0: We hebben hier Simon. En Simon die werkt bij de Hoogovens op dit moment. En wij schallen door de hal.
1: Maar dat heet tegenwoordig Tata Steel.
0: Ja, kan mij niet schelen. hij noemt het zelf Hoogovens. Tussen haakjes Tata Steel. Ja, ik weet het ook niet. Maar goed, in elk geval, daar werkt hij en we schallen door de hal. Hallo, hallo. Dit is KR1 Wereldradio. Deze plaat is voor jou.

0: Jij, je Bart.
1: Ja?
0: Wat vind jij er nou van?
1: Zeg het eens, op KRE.
0: Het wordt toch op en toe een beetje vervelend om het allemaal te doen voor een radiostation.
1: Nou, zeg niet zo zeuren, man. Ja.

0: uitzendbunker van KR1 in Holland. Nico Stegeman heeft zijn vrouw meegenomen, moet je horen.
1: Ik blijf hier geen seconde langer.
2: Hey, boeferke, wacht tot dat je thuis bent.

Ga nu naar www.kennemerradio1.nl en luister. Dat is www.kennemerradio1.nl.

0: bezig met knopjes en stekkertjes.
1: Hier Maxima.
0: Oké, hallo hoogheid. Goedendag. Luistert u vandaag de hele dag naar Kennemer Radio 1 of is het eventjes een momentje tussendoor? Zegt u het maar.
1: Ja, de hele dag.
0: Dus u luistert de hele dag hier en het is allemaal tussen de werkzaamheden door. En...
1: ja, jullie zitten te ouwe hoeren.
0: Oh, nou, gelukkig. Ja, nou proberen we er wat gezelligs van te maken. Hoe is het met Alex? Gaat het allemaal goed daar?
1: Maar goed, hij heeft schimmel.
0: Nou, dat gaat lekker. Hij heeft ook schimmel, net als Sinterklaas.
1: Ja, hij heeft een cremetje.
0: Een cremetje? Oh, heeft hij last van uitslag of zo op zijn gezicht?
1: Overal.
0: Ja, overal schimmel. Ja, ik begrijp het. En heb je een cremetje nodig natuurlijk.
1: Vreselijk, ja. En geen seks meer met de hoogheid.
0: Och jee. Nou, geen seks meer. Ja, dat...
1: En het huis wordt te klein.
0: Ja, wordt het huis te klein? Nou, dat is toch helemaal te gek. Het zou eigenlijk niet mogen natuurlijk, hè. Want met uw kapitaal moet toch wel kunnen dat het toch allemaal in goede banen moet gaan lopen daar in huis. Maar goed, moet je maar met de korreltjes
1: aan. Maar nee, Alex, en ik doe spelletjes.
0: Oh jee, nou dat zullen wel Argentijnse spelletjes zijn natuurlijk.
1: Gangbangs en zo.
0: Gangbangs. Ja, dat is wel leuk. Onze...
1: ja, daarom wordt het huis te klein. Pakken. Maar nu mijn hobby dus.
0: Oh ja, is het een hobby geworden? Hoe heet het? Prins Bernhard die pakt ook elke in bij elke boom. En vandaar dat hij dus nu al 3 keer vader overal is. Tenminste, tot zover wat we nu weten. Want ja, er zullen ongetwijfeld nog wel een paar van die blauwe apen nog ergens rondlopen op deze aardbodem. En die,
1: ja, gangbangs, dat is mijn hobby.
0: Ja, nou, Prins Bernhard die heeft er heerlijk van genoten. Tot op zijn oude dag, hij bleef lachen. Hij heeft zijn eigen vrouw jarenlang in de steek gelaten en dan ging steeds met een olifant liggen wippen.
1: Heb het hele volk al gehad, haha.
0: Ja, ik denk het ook wel. En nu gaat...
1: maar Ruudje, ik luister naar jou op de hele wereld.
0: Oh, gezellig hoor. Mag ik dan ook even aan de ronding, aan de BB komen? Aan de hogelijke...
1: ja hoor.
0: Ja, wat lekker. Ik hou wel van BB's. Ja,
1: Thomas. Zolang je me majesteit noemt.
0: Oké, majesteit, dat gaan we dan doen. Dan gaan we naar een heerlijk warm eilandje daar liggen in de zon. En dan betasten we elkaar. Dat lijkt me toch een prettig vooruitzicht.
1: Ja, halen ook.
0: Ja, dat is goed. Gaan we doen. Afgesproken. Oké, dan gaan we nu even iets anders doen in de studio. Dan draaien we weer even een plaatje.
1: Landgenoten.
0: Leden van de Staten-Generaal. Ook dit jaar hebben wij...
1: hierbij
0: weer...
1: kondig ik aan.
0: Leden van de Staten-Generaal. Hierbij kondigen wij weer aan dat het weer een slecht jaar gaat worden. U krijgt een blauwe envelop binnenkort weer in uw bus. En u krijgt daar...
1: een leuk plaatje.
0: Een leuk plaatje.

Oké, het is hier een lekkere dollebol in de studio. Er valt hier ook van alles op de grond. Zeg, wat is dat nou? Ze zijn hier aan het timmeren en aan het doen. Ja, we hebben een paar techneuten rondlopen met soldeerbouten en snoeren. En die menen tijdens de uitzending notabene allemaal dingen te moeten doen. Maakt niet uit. Heb jij weinig last van? Ik druk op dit knopje en dan geniet jij van fijne muziek. Kijk maar.

Alles op de radio, ik vind het de grote shit. Ik luister veel liever naar Kennen mijn radio. En dan kan je ook nog je eigen inbreng inbrengen, weet je wel? Ja, zo is het toch? En ik luister ontzettend graag naar de jongens. Elke dag, voor mijn pot.

mensen vragen wel eens, waarom zit je eigenlijk in een bunker? En dan zeg ik altijd maar, ja, we kunnen wel op de snelweg gaan zitten. Maar we zitten dus liever in een bunker met KR1 Wereldradio. Snapt u wel? Ja, dus zitten wij in een bunker en niet op de snelweg. Dit even als antwoord op die vragen waarom wij dus in een bunker zitten. Dank u.

0: Elke dag.
1: Elke dag, dag, dag.
2: Kennen we Radio 1?
0: Optimaal luistergenot.
3: Ik kijk hier door de gleuf van de bunker en wat ik nou toch allemaal zie. Kijk maar gauw op de webcam van KR1. En dan draai ik nu gauw een plaatje voor je.

0: Oh, dat was een lekker plaatje. Fijn dat je nog steeds luistert in Nieuw-Zeeland. In Zuid-Afrika, nu op het moment luisteren 10.000 mensen. Heel fijn. Wij snappen eigenlijk niet hoe wij zo populair zijn geworden. Maar ja, op een gegeven moment begon dat. En op een gegeven moment, ook dat promotieteam deed zijn werk, hingen letterlijk duizenden posters op alle winkels.
1: Ja, ik kan me nog herinneren op de drukkerij nog, dat die mensen stonden te kijken van, je moet je zoveel posters hebben.
0: Dit is mooie muziek.

0: Ik heb hier ook nog eentje van Jos Vatels. Ze hebben daar in de bloemenhal, zijn ze aan een inpaklijn bezig voor bloemen. Die hebben ons altijd aanstaan.
1: Ja.
0: En de dames vinden het altijd prettig om op Kennemer Radio 1, oftewel KR1, afgestemd te zijn. Bij deze gaan we voor hun ook deze plaat draaien. Daar komt ie.

Er zijn hier allemaal mensen bezig met de chatberichten te antwoorden. Maar daar hou ik me niet mee bezig. Ik hou me bezig met de muziek. Hier weer wat leuks.

0: is weer fijne muziek. Bloem leest hier even de chatberichten voor. En gelukkig hebben wij Bloem de Weer.
1: Ja.
0: Ja, die staat achter je op dit moment.
1: Oh,
0: die wil jou tijdens het presenteren gaan kietelen.
1: Oh.
0: Maar ja, dat leek me wel leuk. Nou, oké, Jeremy. En Jeremy die heeft een boerenbedrijf in de Verenigde Staten, is geëmigreerd. Al 20 jaar geleden schrijft hij, maar ik ben blijven luisteren naar KR1. En nu is het de nieuwe World Service. Hij heeft veel reclame gemaakt voor ons daar. Nou, dat is fijn.
1: Dat is ook goed te zien op de site, want we hebben ontzettend veel luisteraars. In Canada nu ook. En we groeien eigenlijk met de dag.
0: Oké, nou, dit gaat de oceaan over. Leuke muziek.

0: koud hier in die bunker, zeg.
1: Ja, wat doen we eraan?
0: Zet de kachel even wat hoger.
1: Ja, dat ding dat doet het niet goed. Ik denk dat het beter is dat wij het promotieteam even roepen. Alle 40. Je telefoon stoort weer.
0: Ik heb geen telefoon.
1: Jawel.
0: Dat ben jij zelf?
1: Nee, je moet er een hebben, want ik hoor hem storen.
0: Maar ik heb geen telefoon, hoor.
1: Dat is raar. Nou, dan worden we afgeluisterd.
0: Ach jee.
1: Ach jee. Ja.
0: Het zal wel die...
1: Waar is je telefoon dan?
0: Dat is die telefoon van Ruud Castricum.
1: Oké, nou, dan stoort die zeker.
0: Ja, die ligt daar al.
1: Ja, ach, weet je wat? Wat we laatst dus gedaan hebben, dat is zijn telefoon... hebben we aan de halsband van een oeros gebonden... die in duinen lopen. En dat was wel leuk, want toen mocht hij hem zelf gaan uitspeilen... En we hebben heel hard lopen lachen.

0: twee dagen geleden was ik nog eventjes bij de mast aan het controleren of alles goed was met die kabel.
1: Hou even op, joh. Wacht even, hoor.
0: Ja, ben je nou aan het doen? Het scheren of zo?
1: Jongen, Erik. Hé. Hey. Nee, joh. Hij is een milkshake aan het maken. Hé, hey, we zitten in de uitzending.
0: Op zout, joh.
1: Zo. Zo, wat een... Ja, ga door.
0: Nou ja, ik vertelde van dat ik even bij de mast ging kijken of die kabel wel nog goed vast zat, waar we het laatst over hadden.
1: Ja.
0: En wat denk je?
1: Bij de vonkjes, ja.
0: Daar ligt allemaal bloed.
1: Hé? Ah joh.
0: Allemaal bloed daar, man.
1: Van de gebraden zeemeeuwpootjes?
0: Nee, ik denk dat er iemand geprobeerd heeft om in die mast te klimmen. En die heeft zich zodanig bezeerd aan die haken die er zitten.
1: Ah ja.
0: Ja, dat zitten van die contrahaken. Daar kun je niet overheen klimmen.
1: Nee, die zijn expres tegen de concurrenten neergezet.
0: Dus ja.
1: Die altijd de hele boel lopen te saboteren. Denk je dat het weer een sabotagefiguur was?
0: Ja, maar ik weet het niet. Maar het ziet er wel behoorlijk rood uit. Dus die is goed te pakken.
1: Ja.
0: Zelf goed te pakken gehad.
1: We lachen erom, maar het is vreselijk. Nou zeg, ja, waarschijnlijk luistert hij ook. Wat gaan we tegen hem zeggen? Of haar?
0: Ja, het zou ook nog een haar kunnen zijn.
1: Ja, we gaan DNA-onderzoek laten doen en we maken er een strafrechtelijk onderzoek van.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, je mag jaloers zijn, maar wij zijn al 30 jaar onverwoestbare bunkerradio.

Vanuit de bunker in de duinen, dit is KR1 Wereldradio. Waar je ook bent, in Kuala Lumpur, in Nepal, Verenigde Staten, Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië of Nederland. Dit is jouw wereldomroep. Dit is KR1. Goeiedag of nacht.

0: Oh. Wie is dat? Ken jij die? Komt iemand binnen.
1: Even kijken. Oh,
0: gaan we, ik draai wel even een plaatje.
1: Dat is de nieuwe van de techniek.
0: Ja. Oh, oké. Okay. Nee, ik schrok me rot. Muziek.

0: luisteraars-e-mail uit West-Friesland, Ruud.
1: Lekker ding.
0: Lekker ding.
1: Kom jij uit de Noord dan?
0: Nou nee, maar daar zitten we ook, luisteraars, zitten daar ook te luisteren. Lekker ding.
1: Normaal.
0: Dat is West-Fries. Nou, dan gaan we even naar Amsterdam. Ken je Amsterdams?
1: Amsterdam? Kom je uit Rotterdam dan?
0: Rotterdam.
1: Rotterdam
0: dan.
1: En
0: heb je Utrecht, hebben we ook luisteraars. Achterlijke dakels. Utrechts.
1: En we hebben ook nog de Achterlijke Hoek. Of hoe heet die?
0: De Achterhoek.
1: De Achterhoek.
0: Ja, normaal. Ja? Oerend hart. Oerend hart. Oké, okay, we gaan even praten zoals normaal. Die gaan oerend hart. Ja, die zitten daar dus ook te luisteren. Ook nog, we draaien best veel normaal. Want die ene gitarist die luistert wel eens naar ons. En die zegt, draai eens even wat van normaal, jongens. Jongens.
1: Ben die Jolien?
0: Nee, die niet. Die luistert niet. Nee, die gitarist. Ja.
1: Oh ja?
0: Van normaal. Die luistert al heel vaak naar KO1. En die stuurt ook wel eens mailtjes. En dan, we draaien echt van Nederlandstalig. Nee, dat doen we gewoon. Maar ook normaal draaien we dus best wel relatief vaak. Omdat hij dan loopt te zeuren op de chat. Ja. En zulke mensen moet je te vriend houden natuurlijk. Dus, hier komt een plaatje. Niet van normaal.

0: Zeg, wij staan aan op het belastingkantoor als vrije radiostation.
1: Echt waar?
0: Ja, hij schrok echt. Hij schrok. Wij zeggen niks over de declaraties die wij niet doen. Maar wij willen daar toch willen we een belasting.
1: Maakt maar niet uit. Ik heb toch niks te verbergen. Ik heb ook niks. En van de kale kip kun je ook niet plukken.
0: Nee, toch? Dus je wil er wel een plaatje
1: voor
0: draaien?
1: Nou, voor de dames die daar werken. Of wil je voor de heer ook nog wat doen?
0: Nou, hij is ingestuurd door ene Jan Willem.
1: Oh, nou ja, goed. Vooruit dan maar weer.
0: Maar die vraagt een plaatje aan. Oké, dan draaien wij dus niet voor de heren, maar alleen voor de dames van het belastingkantoor een plaatje.
1: Dat laat ik ook niet doen, want dan krijg ik weer
0: een aanslag.
1: Oh jee.
0: Oké, nou, we draaien een plaatje voor jullie hoor. Ja, jullie doen ook maar je werk. Hè? En jullie trekken er weer baantjes van door de groene wei, zullen we maar zeggen. Dus, nou, hartstikke idee. Dit is het voor iedereen.
2: KO1 Wereldradio voor iedereen.

0: Het plafond is hier niet zo erg hoog.
1: Nee, dat is uit de oorlog. Ja? De codetaal.
0: Er waren zeker kleine mensen die hier rondgelopen hebben, want ik vind het maar erg krap hier ook.
1: Ja, zullen wij eens even een rondje gaan lopen? Eens even lekker, eens even kijken, zo, even door die deuren. Oh, kijk uit voor je kop.
0: Het is wel krap, je moet er wat voor over hebben.
1: Wow, kijk eens even. Dit is die grote hal. We zullen de luisteraars er niet mee vermoeien. We draaien weer een plaatje, toch?

0: maken baan niet gek, hoor.
1: KR1 Wereldradio. Ja.
2: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Dit is Kennen met Radio. Dit hoor je toch meteen. Waar je ook bent. Wij zijn gekend. Dus zet hem aan. Ook op de maan. En nu weet ik niks meer. Hier in de bunker. Bij KRE.
1: Ja. Tot zover het live koortje hier van enkele DJ's. Weer hou andere muziek.

0: 29, 30. Ja, 30 pinda's hebben wij geteld. En nu is het op. Dus wij verzoeken dus straks de volgende DJ om eens wat eten en drinken mee te brengen. Want we hebben toch al zeker een uur niks meer gehad. Alles, de hele kast is leeg in de uitzendbunker.
1: En zelfs als al het snoepwerk is al van de tafel weggegeven.

0: Wij zitten hier nu in de presentatiecel. Toch? Dat zitten wij toch?
1: Ja, we zitten hier. We zitten hier te zitten.
0: Ja, en we weten niet wat we moeten doen. Want de DJ die dus de non-stop mix aan het draaien was, die zei van neem jullie het even over. En ja.
1: Dat doen we graag natuurlijk.
0: Wij zaten hier worstjes te eten. Samen met Angelique, die niks durft te zeggen nu. Waar zijn de knopjes om de muziek aan te zetten in deze studio? Weet jij het?
1: Ja, hier zit er eentje, kijk. Druk in.
0: Zeker weten.
1: Hier komt-ie.
2: Okay. Hoeveel in een kleine paardigheid. Je weet zelf, het is je niveau in de building. Heet Seruela Barada. Glamok.

0: wakker met Kinnemer Radio 1 in de bunker.
1: KR1.

0: Het is wel een hard bestaan, hè? Ik dacht, ik was vroeger DJ geworden. Ik denk, leuk, een plaatje draaien, maar...
1: Ja, dat ze je dan opsluiten in zo'n bunker. Sleutel bij wijze van spreken weggooien. Je mag er een paar uur niet uit. Je krijgt meteen commentaar als je iets verkeerds doet of een fout plaatje draait.
0: Sta je met je voet in een pak vla en dan een zwarte koffie nog.
1: Vreselijke toestanden. Haalt je kleren open aan het prikkeldraad. Lekkages hier in de bunker. Geen eten. Op dit moment is volgens mij zeker de helft van de koekjes zijn al op.
0: Maar er is nog wel wat, hoor. Dat is die rotte vis ligt er nog.
1: Ja, die...
0: van Castricum.
1: Van Castricum, ja. Ik heb de laatste keer had hij ook vis laten liggen. Maar hij haalt het in IJmuiden, geloof ik. En dan brengt hij het hier.
0: En visalgen, hè? Die visalgen. Die liggen erbij, hè?
1: Ja?
0: Ja, die vieze kop ligt er nog.
1: Belachelijk. Ik gooi het weer in zijn postvakje, hoor.
0: Ja, doe maar.
1: Dan moet hij het maar opruimen.
0: Mogen wij weer doen.

0: day he's not really doing nothing. You know, he's just scratching over the deck. And basically what we do is press up instrumental tracks to everything we do. Because when rap started with what they did was, which was so ingenious, was to create a whole form of urban style music from just two turntables and two records and a microphone.
1: Yeehaw! Hey, geniet je nog een beetje? Wel een beetje genieten. Tussen de bedrijven door, er is al ellende genoeg op de wereld. Geniet van alle mooie dingen en voel de vibraties in de lucht. Dit is het station wat jou vrolijk maakt.

0: Let op.
1: Ja, ik ben niet op 40 muziek van Radio 3. Ben ik gewoon flink zat natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.

Man, wat een fijne muziek. Wat een genot. Wat een genot. En wat een geluid ook. Die geluidskwaliteit. Nou, bedankt voor complimenten. Mensen blijven maar e-mails sturen naar ons. Bedankt. En daarom gaan we door. Met dit plaatje.

0: Ja, we zijn alweer 30 jaar minstens in de lucht hier vanuit de uitzendbunker. Zo is het toch?
1: Ja, ik dacht iets van 1984.
0: 1984, ja, de vorige eeuw. En nou, dat wordt wat zeg. Ja, ja, ja, onze kleinkinderen, achterkleinkinderen hebben al gezegd dat ze het gaan overnemen. Dus in 2150 dan bestaan we nog, joh.
1: Echt wel?
0: Echt wel.
1: Echt niet, echt wel.
0: En dan moeten we wel muziek draaien. Dit is een lekker plaatje, vind je ook niet?

0: Daar vliegt een drone over de duinen trouwens. En dat hebben wij wel eens. Wij vinden het wel eens een beetje eng. Het zijn meestal jongetjes die aan het spelen zijn. Maar voor hetzelfde geld is het de politie of zo die de uitzendbunker opspoort.
1: Ja, we hebben nog het voordeel dat we een meter beton boven ons hoofd hebben.
0: Ja, een bom komt daar niet doorheen.
1: Dat was toen niet en nu ook niet.
0: Nee.

0: Daar vliegt een drone over de duinen trouwens. En dat hebben wij wel eens. Wij vinden het wel eens een beetje eng. Het zijn meestal jongetjes die aan het spelen zijn. Maar voor hetzelfde geld is het de politie of zo die de uitzendbunker opspoort.
1: Ja, we hebben nog het voordeel dat we een meter beton boven ons hoofd hebben.
0: Ja, ja, een bom komt daar niet doorheen.
1: Dat was toen niet en nu ook niet.
0: Nee.

0: Belgische promotieafdeling.
1: Nu dat ons veld is ingedraaid, gaan we binnenkort weer voor uw deur spelen, hè?
2: Care One.
1: Hé, hey, Daniel, je hebt nog iets te goed van mij, kameraad. Hier is meneer de voetbalveld naar de klote doden.
3: 10.000 euro voor een beetje gras.
4: Ja.
3: Hey, man, mag ik? Hoe laat het gras?
2: Care One.
5: Mag ik je laten?
6: Rack City bitch, rack city bitch. 10, 10, 10, 20s on your titties, bitch. 100 deep VIP, no.

info@kennemerradio1.nl. Dat is het adres waar je naartoe kan sturen allemaal, jouw verzoekplaatje of eventueel een leuk cadeautje wat wij kunnen afhalen op het postkantoor. Daar mag je het allemaal naartoe sturen.

0: Mr. DJ, where are you?
1: I'm coming.
2: This is good.

Lekker hè? Mijn naam is Angelique. Presentatrice van KR1. Ik ben een beetje kinky vandaag. Je kent me. Vandaar dit nummer.

Kom, zet zich in voor Kim. Stort je bijdrage op 1182-88660. Ter naam van Vrienden van Kim, plaats Hoorn. Elke bijdrage draagt een steentje bij aan de laatste wens van Kim.

0: Wil jij bij het promotieteam? Stuur dan gauw een e-mail en kijk op de website. Want neem contact op. Ja, wij zoeken mensen bij het promotieteam en dat is ontzettend leuk.
1: Now would you, Derek, the star nonsense? Yeah. Now which is it?
2: I'm sure of it.

0: Masha! Hey! Masha! Hey, hoen! Ben je doof?
1: Oh, ze is doof.
0: Hey! Sorry, hoen! Dat wist ik niet!

Ja, je spreekt Boer Bergs mee. Ja. Ja, ik wil even mijn fijne verjaardag toewensen. En nog gelukkige dagen erachteraan. Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen hooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag. En maak er wat moois van. Hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè. Dag, hoor.

0: Zullen wij het Bunker Radio noemen?
1: Van mij wel.
0: Nou, dan noemen wij het Bunker Radio. En dan drukken wij tegelijk op die knop of laten we dat Clara doen?
1: Laat Clara het maar doen.
0: Oké, Clara, kom even hier. Oh, wat ben je zwaar. Ga even op die knop zitten.

0: een lekker muziekje hier op KR1. En straks heb ik weer wat fans voor je. Wat zit je nou op je horloge te kijken, man? Het is niet zomaar een horloge.
1: Zit hier een beetje op de Rolex. Die jongen heeft een horloge om, luisteraars. Dat is, nou, dat wil je niet weten. Maar daar kan je een huis van kopen, van dat horloge.
2: Dat is wel een wekker, hè?
1: Ja. Ook nog. Oh, het is een wekker. Nee, ik heb ook een nog veel grotere wekker bij de blok over 3,95, hoor.
2: Ja?
1: Ja, maar deze, hier kan je natuurlijk mee zwemmen hier, als je de duinen overloopt.

0: Fijn dat je nog steeds op het internet gekluisterd zit. Was weer een lekker muziekje. En ja, we hebben het hier over de gekste dingen. Zelfs over Sinterklaas. Over Sinterklaas gesproken. We hebben hier ook roetpieten, hè. Ja, nadat de kachel is schoongemaakt, hebben wij hier altijd roetpieten. Dus wij zijn gewoon het Sinterklaas-discussie ver vooruit, luisteraars. We hebben hier al jarenlang roetpieten.
1: Ja, ik zag laatst ook een zwarte Sinterklaas lopen, joh.
0: Die gaat ook door die schoorsteen soms. Dus dat zou natuurlijk best plausibel kunnen zijn. Om maar eens een kinderlijk woord te gebruiken.
2: Dit is het grootste radiostation van Holland. Dit is Kennemer Radio. Hey!

are one. On shortwave 6285, you're listening to KR1.

0: Ik heb nog wat leuks gedaan de laatste tijd. Ik heb een eekhoorn, opgezette eekhoorn, achter mijn tuinhuisje opgehangen.
1: Opgehangen?
0: Ja.
1: Heel macabere toestand.
0: En de buurman die heeft allemaal vogelhuisjes en balletjes met zaad en zo opgehangen.
1: Aha.
0: En ja, die vogeltjes die komen natuurlijk allemaal bij hem in de tuin. Maar sinds ik die eekhoorn heb geplaatst, komt er geen hond meer.
1: Ah, dat is een tip. Een tip om de buurman te treiteren, luisteraars. Hang een eekhoorn op. Is het nou een hele vervelende buurman, dan maak je er een touwtje om zijn nek van. En met wat het rode verf erop. En dan wordt het een heel macaber gezicht. En daar hang je dan de hele schutting mee vol. Ja, heerlijk. Lol hier in de bunker. Gauw weer wat muziek.

gedicht dragen we op aan onze grote vriend Theo Brouwer. Theo Brouwer, jij met je zwoele blik, met je bruine ogen en je kleine pik. Jij met je kale klets en je mooie auto vliegt van hot naar her. Van links naar rechts, van oost naar west. Maar Theo Brouwer, deze piratenwond valt niet te dempen. Wij zijn en blijven piraat. Vrij Twente Kanaal. Vrij Twente Kanaal. Niet weg te slaan van de radio. Soms duurt het een maandje. Soms een half jaar. Soms een uurtje. Maar wij blijven steenvast draaien op de radio. Illegaal. En Theo, je pakt ze toch niet allemaal. Dit is Vrij Twente Kanaal.

0: dat die stoelen toch ook wel een beetje gammel aan het worden zijn hier in de studio.
1: Ja joh, moet je horen. Het kraakt aan alle kanten.
0: Het kraakt en het wordt statisch. En,
1: dat komt natuurlijk door Jan, hè. Ja, hij is nu 100 kilo afgevallen, maar... Nou.
0: En een ander kleurtje, hè? Want het is, dit kan toch ook niet meer. Het is helemaal gesleten, joh.
1: Nee, jij moet voortaan krijgen van die mailtjes. Ze willen lid worden van het promotieteam. En een soort ontgroening. Dat ze eerst dus alles moeten repareren hier. En schilderen. Goed idee van mij toch, of niet?
0: Ja, lijkt me ook wel een goed plan.
2: Word nu lid van Kennemer Radio 1. Stuur een e-mail naar info@kennemerradio1.nl. info@kennemerradio1.nl.

0: step by step, what you give me that step by step.
1: Weet je wat trouwens harder groeit dan kool op het land?
2: Nee.
1: Het is een piemel in een vrouwenhand.
2: Tjonge, jongen. Wat een ranzige uitzending weer, luisteraars. Gauw weer een plaatje.

Ruud, je doet het weer, je doet het weer. Maar maakt niet uit, als we maar lol hebben. Lekkere muziek draaien, dat is wat hij doet. En hij heeft nou veel klaargezocht. Moet je dit horen? Fijn.

0: salarissen meegenomen. Ga je garnalen vissen?
1: Nou, nee, het regent buiten en we gaan klei trappen.
0: Regent het buiten? Ja, op de computer regent het buiten.
1: Oh.
0: Volgens mij is het hier... Nou ja, dat ga ik zo bekijken. Ja, we hebben hier... omdat het hier zo donker is, hebben we hier maar wat computerschermpjes aanstaan. Oké, nou, dan gaan we lekker klei trappen, luisteraars.

0: best music.
1: KR1.
0: Real live radio.
1: KR1.
0: In the mix.
1: KR1.
0: Non-stop.
1: KR1.

0: Ja, soms hebben ze leuke ideeën. Zoals dus onder andere onze dame van het promotieteam. Ja, dat is heel leuk. Ze heet Monique. En die heeft hier een snoepwinkel gemaakt, zeg. Leg eens even uit, want het is geen televisie.
1: Nou, het begon namelijk zo. Destijds kregen we altijd een slagroomtaart. En toen kwam van het een en het ander. Toen op een gegeven moment namen de DJ's ook wat snoepwerk mee. En die nam weer eens een biertje mee. Uiteindelijk is het een beetje zo gegroeid dat je op zondag hadden we op een gegeven moment de studio vol staan met een tafel vol met allerlei dingen. Dus ja, zo is die snoepwinkel eigenlijk een beetje ontstaan in die studio.
0: Ja, ja, u hebt er niks aan, maar daarom hebben wij dus van die vrolijke muziekmix hier. Het is hier een vreetfestijn. Een heerlijke, dolle boel. Dit is lekkere muziek.

It's Tuesday. Okay. Now back to the rock. DRS 2006.

0: Ja, het is hier een vrolijke boel, luisteraars, bij KR1, want we hebben het over de Miss KR1 badpakverkiezing. We hebben al 4 inzendingen per e-mail en ook u kunt uw badpak met uzelf erin, natuurlijk met jouzelf erin, opsturen naar info@kennemeradio1.nl. Wij beoordelen op een aantal dingen. Ja, vooral
1: de billen.
0: De billen. Oh, jij bent een billenman. Ja, dat lees je dan, hè?
1: Of je lijkt wel een Surinamer.
0: Een Surinamer? Oh ja, die houden ook van billen.
1: Ja.
0: Gelukkig heb je die daar veel.
1: Heel gele grote billen.
0: Ja, nou, moet in proportie blijven, hoor.
1: Het blubbert dan. Het moet een beetje blubberen, weet je wel. En dan kunnen ze ermee schudden.
0: Ja.
1: Sommige vrouwen laten het ook siliconen erin zetten. Hè? Dat het dan 2 keer zo groot wordt.
0: Ja.
1: Blubbert, dat...
0: Nou, ik denk dat dit wel natuurlijk is bij Maaike. We gaan er uitnodigen. Ik zal er even uitnodigen. Nu even typen. Even typen. Dat ze mag langskomen. En oké, Maaike. En kom maar even lekker langs. En komt iemand binnen. We zitten even live. Stuur even op dus. En dan mag je hier komen paraderen. En dan gaat Ruud een vraag stellen over de wereldvrede.
1: Oh ja?
0: Ja, ze moeten ook nog... Ja toch?
1: Oh, dat hoort zo, ja.
0: Dat hoort zo. Dan mogen ze hier even... anderhalf uur is genoeg. Paraderen in badpak, 12 graden. En ja, dan ga jij een vraag stellen over de wereldvrede.
1: Ja.
2: KR1 World Radio.

0: Zeg Bart, als jij naar de wc bent geweest, kijk je dan wel eens achterom?
1: Ja, volgens mij, nu ik erover nadenk, daar heb ik nooit over nagedacht. Ja. Ik kijk wel eens achterom, ja.
0: Nee, ik zat laatst, bij iemand in het kleinste kamertje, dus daar hing een tegeltje aan de muur.
1: Ja.
0: En daar stond op van, als je hebt gescheten, hoeft iemand anders dat niet te weten. Draai daarom nog één keer om en haal de borstel door de kom.
1: Jongen. Op het moment dat zoiets hier... Je hebt best kans dat het straks hangt nu je dit hebt gezegd. Dat iemand denkt van, hé, goed idee.
0: Ja, ik zeg dat omdat wij hebben hier in de bunker ook zo'n kleine potty ding. En ja. Met al die DJ's, daar ze gaan niet allemaal met die borstel aan de gang.
1: Nee. Ik vind eigenlijk nog, jij bent echt een type om zo'n bordje op te hangen. En dan krijg je allemaal commentaar in de uitzending. Je hebt wat ontketend nou, hè?
0: Ja, maar ja, dat krijg je ervan als je de boel niet schoonhoudt.
1: Ja,
0: Elke keer ben ik de klos. Ik sta dan weer het raam hier te lappen bij de bunker.
1: Ja.
0: En potty schoon te maken, dan...
1: Nee, er moet inderdaad paal en perk worden gesteld aan die schandalige, smerige potty hier. Vind ik ook, ja. Om in de stemming te blijven, voor iedereen die op het toilet luistert, hier een echte shitplaat.

0: God is a DJ.
1: Mede-parochianen van het piratengeloof. Het vreugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen en die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
2: De kerkradio 1.
3: Stop eens door, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker. Of niet dan?

ja, fijne toestand hier in de studio. Leuk dat je nog luistert op je laptop. We krijgen allemaal e-mails en berichtjes. Mensen luisteren op hun smartphone, laptops, in hallen bij de Hooghovens en in café staat hij aan. Het gaat maar door hier. Het gaat maar door. Hier bij jouw favoriete radiostation.

5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Een winkelcommercial?
1: Ja, het lijkt wel een winkelcommercial, luisteraars. Maar het is gewoon een tussenpresentatie naar deze heerlijke plaat. En we gaan alweer gauw naar de volgende plaat. Want we hebben een... Nee, dat is niet om te lachen. Die soep van Marcel Beetjes is niet te vreten.
0: Ja, het is een blik. Uit blik, joh. Ja. Het is een zoutbom.
1: Nou, joh. Ik hoef hem niet. Sorry, Marcel.
0: Schiet er niet even stukjes voor zand.
1: Er zit echt veel te veel zout in.
0: Wat een zoutbom.
1: Ja, nee. Ik ga maar gauw even dit verzoekje voor Eefje draaien. Eefje, voor jou.

0: ik vond dit wel leuk, maar wat komend half uur komt, daar zit er nog veel leuker tussen. Toch?
1: Ik ben even aan het prakken zien.

0: Dit is KR1 Wereldradio met het nieuws. Op dit moment vliegen er zeker 30 zeemeeuwen rond de bunker. Dit heeft te maken met het feit dat Boy Bensdorp het brood van Marcel Beentjes op het dak van de bunker heeft gegooid. Zijn vrouw, die dit nu hoort van Marcel Beentjes, is hier niet blij mee. En zo dadelijk gaat de telefoon en is er een hele boze vrouw van Marcel Beentjes aan de lijn. Waarom Boy Bensdorp toch het brood van Marcel op het dak van de bunker heeft gegooid. Tot zover, toch? Het nieuws.
1: Nou, geweldig.

0: We hebben hier Bloem de Weren en die is gek op kale poezen, toch, Bloem de Weren?
1: Bloem lachen.
0: Au! Au! Help!
1: Ja, daar krijg je van. Met je brutale bakkers.
0: Ik ging een stripboek op mijn hoofd. Gauw een plaatje draaien voor Rochelle. Dank voor je e-mail, Rochelle.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

als velen tienduizenden luisteraars op de wereld naar KR1 Wereldradio luisteren, omdat op de ambassadesite staat dat KR1 de nieuwe wereldomroep is, dan is er altijd wel iemand jarig. En voor al deze mensen draaien wij de volgende plaat.

0: Zo, nou, dat was weer helemaal geweldig.
1: Nou, vond je? Maar goed, ga door, ga door.
0: We merken het vanzelf wel.
1: Let niet op mij.
0: De reacties van de luisteraars natuurlijk. En die schrijven vanzelf wel of ze het leuk vinden, ja of nee. De website is trouwens ook aangepast, hè, zag ik.
1: Ja, ik zag het. We kregen complimenten uit de Verenigde Staten. Ja. Luisteren veel immigranten de hele dag naar ons.
0: Er stond eerst een jukeboxje op en dan moesten ze twee keer klikken voor het geluid. Maar nu kan het in één keer.
1: Ja, en de volgende stap is dat er helemaal geen website meer is.
0: Zijn wij ook weg opgeblazen?
1: Nee, dan krijgen ze een implantaat in hun hoofd. Dan horen ze ons de hele dag.

Radio 1, oftewel KR1. Doet zij verrekte best om jou vanuit hun uitzendbunker op te vrolijken en jouw leven beter te maken. En als we de berichten en luistercijfers zien, lukt dat aardig. Steun je ons een beetje en doneer je wat geld en maak je wat promotie voor jouw gekke station. Hey, mafkees namens mij, je hete radiostemmetje, hartelijk bedankt lekker die.

0: Zo, we zitten hier in de Kennemer Radio 1, uitzendbunker. Je kijkt een beetje verschrikt. Komen de mensen aan soms?
1: Ja, we hebben code geel gehad, toch?
0: Oh ja, ik zie ze ook door de verrekijker.
1: Ja, ik kijk hier door die gleuf aan de zijkant van die bunker en krijg code geel. Dus dat betekent dat we wel even de bol moeten afsluiten, hè? Anders komen ze naar binnen.
0: Ah joh, draai maar gewoon een plaat, glijd ze wel af.
2: Oké. Upside your head, say oops upside your head, say oops.

0: plaatje die is aangevraagd door Edwin. En Edwin is vroeger medewerker geweest van KR1. En later ook van Monique FM. Edwin die had een walkie-talkie in zijn hand bij de bewaking toen. Ja.
1: Het was meer talkie dan walkie, denk ik. Want die jongen was niet vooruit te branden.
0: Nee, st. Hij stuurt nou een e-mail. Jongens, draai even wat voor mij. Doeg. Nou, komt-ie, Edwin.

0: Hij staat aan in het gemeentehuis, Ruud. Op dit moment. Vind je dat niet leuk? In het gemeentehuis, ergens.
1: Ja, dat is altijd als de dames er aan het typen zijn, dan vinden ze een achtergrondmuziekje altijd wel prettig.
0: Ja, het gemeentehuis van Haarlem. Daar worden wij ontvangen op de bedrijfswifi of wat het ook is. En op de boxjes van de computer staan we nu aan. En ze zegt, er zitten 4 mensen in een kamer. En 2 daarvan hebben dat aanstaan. Dus jullie klinken helemaal door de hele kamer heen hier. Het gemeentehuis van Haarlem. Ik stuur even een e-mailtje. Of de vraag of jullie de groetjes willen doen aan iedereen in de kamer. En dat was Janaika, van het gemeentehuis in Haarlem.
1: Dat lijkt me een Russische naam.
0: Ja, dat lijkt wel, ja. Misschien is het dat ook.
1: Janaika.
0: Hoe kan je dat zien of ze Russisch is? Stuur eens even een pasfoto, Janaika.
1: Nou, al die vrouwen die hebben een naam die eindigt op A altijd.
0: Is het zo? Ja.
1: Ja, ja, zoals Maria, Anita.
0: Ja, inderdaad. Maar hoe komt het dan dat de AA, anonieme alcoholisten, dat is een...
1: Dat is weer wat anders.
0: Dat zijn ze niet bepaald, denk ik. Of wel?
1: Nou, ze lusten wel een borreltje, hoor.
0: Oh, dus ze zijn dus wel een anonieme alcoholist dan, dus juist. Ja, inderdaad.
1: Moet je groot verband zien.
0: Ja, nou, zeg eens wat in het Russisch. Dan gaan we weer even wat draaien voor de Russen.
1: Ja, ik weet het. Vodka.
0: Zo, jij spreekt er... Vloeiend Russisch. Vloeibaar Russisch spreekt hij. Vloeibaar Russisch.

0: beste hits.
1: De beste hits.
0: Een heel dag lang. Dit is Kermit Radio 1. Heb jij je favoriete plaats nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
2: Kermit Radio 1.

0: Kiss.
1: En dan volgen hier de duivenberichten.
2: 0-0.
1: Nee. Zo deed ze het vroeger. Nu kijk je daar uit het raam. Kijk, zie je hem?
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Oh, dat is wel goed. Ja, leuk. Ja.
1: Er zit er hier eentje in de gleuf van de bunker. En daar zit hij de boel vol te...
2: Poppen.
1: Ja. Dat zijn heel andere duivenberichten. We gaan u er niet mee lastigvallen. Gaan we weer wat muziek laten horen? Ja, je moet niet krikken. Dit is geen televisie. Je moet wat zeggen tegen die mensen. Hij knikt. Wat hebben ze daar nou al? Een microfoon, hè? Een camera.